0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt... naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met een 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, in de 20-leider Eertmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog, bij overwegend een bewolkte weerhemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, in de 20-leider Eertmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, in de 20-leider Eertmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
7: Radio Emmeloord op DAB+.
9: Goedemorgen, de dag is weer begonnen.
10: Goedemorgen.

gaan we naar vervolgende. Dat is ook weer een oudje. Dit is Stevie Wonder. Even lekker swingen voordat hij begint met zingen. Want dat doet hij pas over een 40 seconden.

0: We doen hem nog een keer.
1: Wat?
0: Ondanks dat hij eigenlijk heel makkelijk is. Let goed op.
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Blijft makkelijk. Volgens mij blijft hij hartstikke makkelijk. Maar goed, de goede oplossing horen we zo. Dit is Joe Cocker en Jennifer Warnes en Up Where We Belong.

0: En dit was de oplossing van Raad
1: Niet
0: de
1: zo moeilijk. Nee, het was niet zo moeilijk. Het is natuurlijk Bob Marley en One Love.

dat muziekje dat tune ik in. Dat we weer aan het einde zijn gekomen van dit uur. Nog niet van deze uitzending, want we gaan natuurlijk zo meteen weer door met nog een tweede uur. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik u zo meteen weer hoor. Mocht dat niet lukken, dan wens ik u een hele fijne dag. En anders, tot zo. We gaan eruit met een banger. En dat is deze keer Joan Jett and the Blackhearts. And I love rock and roll.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten hun oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de één na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, in de 20-leider Eerdmans opent de deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

it is Bruce Hornsby and The Range, and That's the Way It Is. Even lekker pianootje. Even achter het drumstel graag. Bijna.

0: Tijd voor een hit uit Nederland.
1: Ja, tijd voor een hit uit Nederland. Oftewel een Nederlandse band die misschien toch ook wel internationaal bekend was. Dit is een band die op 28 oktober 1961 is opgericht door de 14-jarige Hans Vermeulen. En heette toen nog de Sandy Coast Skiffle Group. Later is die omgedoopt tot de Sandy Coast Rockers. Omdat de broer van Jan, de gitarist, dat graag wou dat ze niet meer skiffle speelde. Want anders deed hij niet mee. Dus hebben ze ervan gemaakt de Sandy Coast Rockers. Niet veel later werd het dus gewoon Sandy Coast. En in 1981 scoorden ze een hele grote hit met The Eyes of Jenny. Dit is Sandy Coast.

0: Dit was een hit uit Nederland.
1: Een dikke hit. En dit is Suzanne Vega en My Name is Luca. Nee, je naam is Suzanne. Maar goed, ze zingt My Name is Luca. Oftewel, Luca. Dit is Suzanne Vega.

0: echte Radio Emmeloord.
1: 24 uur per dag.
0: Tijd voor je dagelijkse dosis energie, een vers kopje koffie en natuurlijk de allerbeste muziek. Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Dit is Wakker Worden met Wolter!
2: En nu gaan we even een beetje hip-hop. Run DMC en Aerosmith. And walk this way. Gitaar? Bijna klaar? Go. Nou, dat kan wel een beetje meer hoor.

0: Wat is het weer gezellig.
1: Ja. En dan gaan we nu verder met Billy Joel. Ja, ja, ja. Rustig. Ik weet wel dat jullie blij zijn. Dit is Billy Joel en We Didn't Start the Fire.

En van de Broken Wings gaan we naar Prince en The Revolution. And I Would Die For You. Swingend wakker.

0: Tijd voor een hit uit de top 40.
1: Ja, en daarvoor gaan we deze keer terug naar 1980. Om precies te zijn naar 2 augustus 1980. Toen kwam dit nummer binnen en heeft er uiteindelijk 14 weken in gestaan. En heeft als hoogste de nummer 1 bereikt. Oh, wacht. Daar hebben we natuurlijk ook nog wel een dingetje van. Moet ik even kijken hoor. Ja. Nou, doen we deze even. Let op.
2: Nummer 1.
1: Nou, dat is nummer 1. En welk nummer het is? Het is natuurlijk. Het is ABBA. En The Winner Takes
0: Dit
1: It All.
0: Dit is een hit uit de top 40 van
3: 1980.

0: Dead was een hit uit de top 40.
1: Dat klopt. Nou, deze heeft ook in de top 40 gestaan. Maar niet in 1980. Want dit is een hit uit de 1992.
2: Oh.
1: Dit is Crowded House en Weather Without You.

Oh, en dat muziekje betekent maar één ding. Dit is het einde van de uitzending. Maar niet getreurd. De muziek gaat hier 24 uur per dag, 7 dagen in de week door. Dus lekker blijven luisteren naar Radio Emmeloord. Ik ben er volgende week waarschijnlijk weer. Ik zou zeggen, ik wens u een hele fijne dag. Ik bedank u voor het luisteren. En we gaan eruit met een banger. En de banger van deze keer is Dancing with Tears in My Eyes.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de één na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De muziek is oud, oud, oud, maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI. Bij Russische luchtaanvallen in de nacht van woensdag op donderdag raakten in Kiev magazijnen en een locatie vlakbij een benzinestation beschadigd. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijk sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakte in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Gezellig. Even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Heren, zijn we weer. Goeiedag. Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziek is van toen, hè. Uit de jaren 60, 70 en 80. En daar roep ik altijd erbij toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee. Verderop in de show aandacht voor een alarmschijf, een sureshot en een lieveling. Een treitenschijf, een hitmaker van Meer Mico toen de tijd. Ja, daar moeten we nog even naar gaan kijken wat we gaan doen precies. Lekkere platen mee te beginnen of niet, soms met Sing a Song van Earth, Wind and Fire. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht, de singeltjes en de LP's. Ze staan hier keurig netjes op een rijtje. En dan gaan we eens even kijken wat we gaan draaien uit deze selectie die ik gemaakt heb. Maar ik zie het alweer, het zijn er weer veel te veel. Dus ik heb weer tijd tekort. Dus snel beginnen in de show. Het is altijd zo'n lekkere plaat, dit, hè, deze, die nooit gaat vervelen. We gaan terug naar het jaar 1975. We gaan naar Zweden toe. Daar komt de man vandaan. Van de naaimachines, hè? Van de naaimachines. Hier is Harpo met de Movie Star.

toch een heerlijke plaats zo aan het begin van de Gouden Ouwe Show. Met de formatie. Of tenminste, het is niet een formatie. Het is een man alleen. Het is Harpo. Met een heel orkest erachter. Met de movie star. Wat gaan we doen in dit programma? Deze. Een speciale uitvoering van de Electric Light Orchestra. Met

ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die andere beter vind met Olivia Newton-John. Maar ja, je kan niet alles hebben. Nee, je kan niet alles hebben. Soms zit het mee en soms zit het tegen in de gouden oude show. Ja. Ook wel eens een keertje apart om die uitvoering te horen van de Electric Light Orchestra. Verder met de show, met de muziek van toen met Cunningham.

0: een schitterende plaat of niet. Soms echt zo'n klassieker. En we draaien hem graag in die gouden oude show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in de show. Het eerste gedeelte van het programma De Gouden Oude Show. Stumbling In was dit Chris Norman met Suzy Quatro.
1: 1968.
0: Terug in de tijd 1968.

0: Ja, kom maar terug. Baby come back. Equals met een Q erin. Niet te verwarren met de Eagles natuurlijk. Heerlijke plaat uit het jaar 1968. Deze komt uit een ander jaartal.
1: 1967.
0: Toch makkelijk dat Tom Collins hier is en met die.

vind het een mooie plaat, moet ik zeggen. The Flowers in the Rain van The Move. Hier zijn de Star Sisters. Kennen we deze nog van lang geleden, maar wel leuk.

0: een heerlijk of niet, want Maybe Tomorrow and Maybe Tonight van Earth, Wind and Fire. Tijd voor de treitenschijf van toen.
1: Buitengaats tussen 6 en 8 uur. S'avonds live vanaf de Meebo 2.
2: Radio.
0: Tijd te schrijven in april 1973, moet goed zeggen, 28 april, hier is Siska Peters, zo zal deze zomer zijn.

0: Van de Radio Noordzee treedt en schrijft 28 april 1973. Wat leuk om nog een keertje te beluisteren. Siska Peters met Zo zal deze zomer zijn.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: We laten dus een disco knalplaat doen, maar wel zo'n grote. In de vorm van een LP, maar dan heet het een maxi-single. Ik heb het over Cool and the Gang met The Ladies' Night.

zijn toch wel de mooiere disco-knolplaten of niet? Deze van Cool and the King in het programma De Gouden Oude Show, Studio 2. Ondergetekende Jol de Graaf, een heerlijke plaat. Cool and the King. De luidsprekers kunnen weer iets zachter, dames en heren. Tijd voor een damesformatie. Ja, Joyce de Graaf kwam binnen in de studio. Ze zei tegen mij, ik vind die plaat van de Nolan Sisters zo leuk. Wauw, dan draaien wij die toch gewoon eventjes. Muziek uit de jaren 80 hier in de show. Hier is deze nog een keertje met I'm in the mood for dancing.

is er een uit de jaren 70 met Elton John met Goodbye Yellow Brick Road. Tijd voor de zeezenders van toen. Wat dacht je van deze plaat?

0: Het is toch leuk om deze nog een keertje te horen. Waar of niet, daar is dit programma ook voor. Altijd met een beetje een knipoog naar de zeezenders of niet. Zoals deze van de Miamico Boys. Het was trouwens ook een lieveling, hè? Week 29, 20 juli 1974. De Miamico Boys met, ja, Miamico natuurlijk.
1: Uit de speakers van vandaag.
2: Oh, wow.
1: Klinken de hits van toen.
3: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.

alweer de laatste plaat in het eerste gedeelte. Zo snel gaat dat maar weer met die gouden oude show. Met de Eagles, met de Heartache Tonight. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal werkende Nederlanders groeit niet meer voor het tweede jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal van 2026 waren 9,6 miljoen werkenden tussen de 15 jaar en AOW-leeftijd gelijk aan een jaar eerder. Het aantal niet-werkenden is juist toegenomen tot 8,5 miljoen mensen, omdat de bevolking wel blijft groeien. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een social media verbod wil, moet die maximale schermtijd gaan gelden. Voorzitter van der Leyen en Eurocommissaris Vrikune presenteerden de Kids Act vandaag in Straatsburg. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. En dan het weer nog. Vanmiddag trekt onder overwegend bewolkte hemel vanuit het westen een zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan die neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Oh, wat een mooie plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Shaking Stevens in de show met You Drive Me Crazy. De man van Diesel House en die andere grote hit The Green Door. En natuurlijk ook die kersthit van hem. Hè. Hier is

is een plaats om mee te zingen of niet, om deze van Neil Diamond. Ander de titel met de Creeping Rose. Straks aandacht voor de zeezenders van toen. Maar eerst even deze van François Hardy.

0: ik vind het mooi, ik vind het prachtig. Deze van Frans was een hardy command. Dier uit uw tijd voor de zeezenders van toen. Dat is een hele leuke. Een satellietschijf.
1: Ja hoor, ze bestaan nog steeds. Mensen die niet weten dat je bij Radio Monique Internationaal gewoon kunt adverteren. Daarom is hier ons adres. Radio Monique Internationaal, Apartado 146, Apartado 146, Playa de Aro, provincie Gerona in Spanje.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

mooie muziek uit 1967 weer. Paul Jones, I've been a bad, bad boy. Nog eentje uit 67. Hier zijn ze, dames en heren, Sonny en Cher.

0: Heerlijke muziek of niet? Soms deze van Sonny en Thierry met The Little Man.
1: Johan de Graaf.
2: Gouwe, ouwe. 1967.

ze mooi of niet, soms deze van de Beatles, werd toen de tijd ook gedraaid op Radio Caroline tijdens de overval op het gezinsschip de Ros Rivens. Weten we dat nog? 18, 19 augustus kwam de Nederlandse overheid even langs om het schip leeg te plunderen. Volkomen illegaal, maar toen werd deze plaat gedraaid van de Beatles met All You Need Is Love. We gaan zingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show met de hits van toen uit de jaren 60, 70, 80. Hier is Nico.

zo leuk of niet, soms deze van Nico Haak zonder zijn paniekzaaiers. Ook bekend van de hit Moe zijn, hè, was ook zo'n leuke plaat. En Alles mag van de Bach, ook een grappige plaat. Dit was Langzaam, langzaam, sneller gaan. Het is ook zo'n mooie deze, hè, van de formatie Wings. Hadden we net de Beatles, nu doen wij de formatie Wings. Ook een beetje met de Beatles, heeft iets te maken daarmee. Ja, ja. 1978 met de City Love Songs.

Eentje van de Tumbleweed was dit met The Sweet Memories. Terug in de tijd jaren 60 kennen we deze. Oh, die kennen we natuurlijk wel. Bekende klankjes van de Beach Boys met de California Girls.

0: 1967 alweer hier in het programma It's Good News Week van de Hetz Hoppers. Wat een naam, hè? De Hetz Hoppers.
1: Let op! Veronica's alarmschijf.
2: In 1972.

Zomerse plaat van Julio Iglesias met Un Canto a Galicia. Over lekkere platen gesproken. Dan is dit er toch zeker wel één keer. Hier is Dave met De Dansema.

Duco T. This Is One was ook zo'n grote zomerse hit van Dave, inderdaad. En deze komt daarvoor. 1975 alweer met Danse Maintenant. Hier is de Product of Man. Ook wereldberoemd, of niet soms?

0: we zijn de mensen die het Songfestival hebben gewonnen toen de tijd. Ja, met Save All Your Kisses for Me. Eens even kijken op onze studioklok. Oh, dat gaat alweer snel. Dat gaat alweer snel. Het is alweer bijna tijd. Maar dit was I'm gonna kiss me, kiss your baby.
1: De gezelligheid spat uit je speakers. Wow. Met de mooiste hits van toen. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

dus een hele leuke opname of niet, zoals deze van Carlos met de Big Bazoo hier in de Gouden Oude Show. Alweer de ene laatste plaat, wat gaat het toch sneller. De ene laatste plaat, dus dat betekent dat er nog één keer volgt. Ja, ja. Zo eenvoudig kan rekenen zijn, dit is de laatste.

Dat was dan tot besluit een mooie van Roy Orbison in de Gouden Oude Show met Alana. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. Het is weer heel snel gegaan de afgelopen 2 uurtjes. Maar ja, wat een leuke muziek, waar of niet? Bert Bennett zou toen de tijd zeggen, tot dan dan. En dat doe ik dan ook en dan roep ik ook, tot dan dan.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal werkende Nederlanders groeit niet meer voor het tweede jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal van 2026 waren 9,6 miljoen werkenden tussen de 15 jaar en AOW-leeftijd gelijk aan een jaar eerder. Het aantal niet-werkenden is juist toegenomen tot 8,5 miljoen mensen, omdat de bevolking wel blijft groeien. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een social media verbod wil, moet die maximale schermtijd gaan gelden. Voorzitter van der Leyen en eurocommissaris Vrikune presenteerden de Kids Act vandaag in Straatsburg. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. En dan het weer nog. Vanmiddag trekt onder overwegend bewolkte hemel vanuit het westen een zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan die neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

On the Beach, Chris Ria. Ja, daar is het binnenkort weer tijd voor. En een hele mooie zonnige middag gewenst voor alle luisteraars. Of het nou Middagolf is, of DAB Plus, of internet. En ook Jannes Punter, Dikkie Denkers, Ron Bisschop, Bert Vergaalden en Ed Agro.

Ja, dat was natuurlijk ons aller Wim T. Schippers met Jolanda, die VPRO-serie uit 1984. En die heb ik allemaal op DVD, want ik heb alles van Wim T. Schippers op DVD. Ik vind het schitterend. Groter, hoe groter de chaos, hoe mooier ik het vind. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, John Travolta en Olivia Newton-John. Met You're the One That I Love. En Annelies heeft lekkere boterhammen gebracht. En iedereen die luistert wens ik een zeer smakelijk eten.

Ja, de Shadows. Ik vroeg me altijd af wie de titels van die nummer zat te verzinnen. FBI. Kan net zo goed CIA zijn. Maar goed, dit was een mooi nummer van de Shadows. Ik dacht jaren 60, begin jaren 60. En hier is Dave, een Nederlandse zanger.

uit de oude doos. Eddie Gourmet, Yes, My Darling Daughter. En ik zal eens even ander geluid uitzetten. Want anders word ik afgeleid. En ik zit hier in een zonnige studio. Met allemaal knopjes en leuke nieuwe software. Een leuk nieuw mengpaneel. En ook nog een leuk plaatje ter herinnering.

Mark Koon. Ik was gisteravond bij de presentatie van het nieuwe scholen, de nieuwe scholencampus in Emmeloord. Dat gaat 80 miljoen kosten en het is voor 3000 leerlingen. En ik moet eerlijk zeggen, het ziet er wel mooi uit. En in 2029 moet het klaar zijn. En dan ga ik weer eens kijken.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
2: Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jetten vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, hij werd ineens in 69 bekend met dit nummer. Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Diana Ross met Upside Down. Dat is voor mij bestemd voor al die pakjesleveranciers die het pakje aan de voordeur zetten, aanbellen en al verdwenen zijn voordat je de voordeur open doet. Een goedemiddag vanuit Emmeloord voor Sander Lindenburg, Gert Meppelink, Fred van den Meeberg, Aukje Zuidema en Remco Heemskerk.

Bluff Dansen aan Zee. En we hebben ongeveer 30 medewerkers. We kunnen altijd nog meer gebruiken. Binnenkort komt er weer een nieuwe bij uit Emmeloord. Ik dacht Wouter of Wolter, maakt niet uit. In ieder geval welkom bij de Radio Emmeloord-familie.

Ja, Colin Blindstone met Wonderful. En ik kreeg net een mailtje, ja eigenlijk al een uur geleden, van Hans en Mieke uit Purmerend. En ze schrijven: dag Dick, we luisteren mee. Leuk programma. Goedemiddag Hans en goedemiddag Mieke.

Ja, Gerard Wendland dansen met meer in de morgen. En begin jaren 60 stonden er heel veel Duitse platen in de Nederlandse hitparade. En dat kwam hoofdzakelijk door de Duitsstalige uitzendingen van Radio Luxemburg tussen 1 en 7 op de 208. Daarna werd het Engelstalig en daarna kreeg je dit.

We zijn de Wil je de Wild, Rob McKeown. En dat was de treiterschijf op Radio Noordzee in december 1971. Want toen luisterde ik naar Radio Noordzee terwijl ik op cursus was in Amsterdam. Een cursus van Honeywell Bull om deze mainframe te programmeren. Ja, dat was wel een hele puzzel.

Ja, ook uit de stal van vader Abraham. Ja, kaart naar kooi in de rekels, dagen en nachten. Dat is weer wat anders dan op zoek naar je land dan natuurlijk. Maar ja, we houden van allerlei smaken. Bijvoorbeeld ook deze, Jo Duister. En volgens mij heet ze gewoon Josje Duister.

En Phil Everly. When will I be loved? Zoiets. In ieder geval, dit was het dan weer voor vandaag. Ik heb het graag gedaan. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug komende vrijdag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige woensdag. En graag tot de volgende keer.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. De politie van Colombia arresteerde een man uit Venezuela in Salento wegens betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd 6 dagen na haar verdwijning in een meer gevonden. Ze vertrok op 25 mei voor een wandeling door de koffievelden, maar arriveerde nooit op haar bestemming. Nieuwe Amerikaanse acties tegen Rusland gaan het lastiger maken om tot een vredesakkoord in Oekraïne te komen, dat meldt het Kremlin. De Verenigde Staten namen gisteren een ingrijpend sanctiepakket tegen Rusland aan. Het valt in de categorie onvriendelijke daden, dat zegt een woordvoerder. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. We hebben ze op een rijtje, op een rijtje, op een rijtje. In de Classic Gold top 15.
3: Nummer 15.

0: Soul Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Nummer 15, Marcia Hines met Your Love Still Brings Me to My Knees. Nummer 14, Double Met, The

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Lionel Richie en All Night Long. Nummer 9, Hot Chocolate met Everyone's a Winner. Nummer 8, Herman's Hermits met There's a Kind of Hush. Nummer 7, Shaken Stevens met Teardrops. En op nummer 6, Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart. Nummer

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5, James Ingram en Quincy Jones met Just Once. Nummer 4, Billy Joel met She's Always a Woman. Nummer 3, Glenn Frey met The Heat Is On. Nummer 2, Rod Stewart met Sailing. En de nummer 1 van deze Classic Gold Top 15 zijn de Supremes met
2: Nummer 1. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Mooier als geen ander.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles, die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Louise en de Vandellas en Dancing in the Street, zo'n heerlijke jaren 60 hit, hè. En ja, welkom hier bij Studio Gouda via Radio Emmeloord, of andersom eigenlijk. En ja, we hebben weer een heel nieuw programma voor jullie. En we draaien nog, nog een lekker jaren 60 plaatje. En dat is I'm Alive en de

Ja, dat waren de Who en I Can See For Miles. En ja, hallo, mijn naam is Hans. En ik ben 2 uur bij jullie met het programma vanuit Studio Gouda.

0: muziek.
1: 1974 en dat was de Halsverplukt en Emma. En ja, we gaan weer terug naar de jaren 60. En dat doen we met Smokey Robinson en Al.

0: was Smokey Robinson en Oh Baby Baby.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dit is Boudewijn de Groot en de Kinderballade.

daar ging het terug naar het mooie jaar 1970 en we draaien de Jeepster van T-Rex natuurlijk. En ja, deze is ook mooi. Dit is Spandau Ballet en To the Barricades.

0: Sponsor to the Americas, Spandau Ballet.
1: Wonderful Radio
2: Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, dit zijn de Supremes uit de jaren 60 en The Happening.

goedemiddag. Dit is Radio Emmeloord. We zijn uit op AM, op DAB+, en www.radioemmeloord.nl online. En dit is Studio Gouda via Radio Emmeloord. Het was de happening van de Supremes. En dit is The Kinks, Sunny Afternoon.

0: vroeger jaren 80 disco muziek natuurlijk, hè? Head Up to the Sky. En dat was Spanje.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dit is George McRae uit 1974. Rock You Baby.

de laatste nummer 1 in de Veronica Top 40. En ik dacht ook de Radio Noordzee Top 50. En dat was Rock You Baby van George McRae uit 1974.

Ja, is eigenlijk nooit een hele grote hit geweest. Kwam bijvoorbeeld pas op plaats 84 in de Billboard Top 100 van Amerika. Maar in Nederland kreeg The Voice met Give Up Your Gun wel belangstelling doordat het door Atje Bouwman in zijn top 10 gezet werd. En vandaar dat dat dan ook eindigde uiteindelijk in de vijfde plaats in zowel de top 40 als de nationale hitparade. Ja, we gaan naar het nieuws en weer. En dan zie ik jullie aan de andere kant weer.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNPVAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles, die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, die Indpad. En Shocking Blue, Mariska Veres natuurlijk met haar band uit Haag. En ja, welkom in hier in het tweede gedeelte hier vanuit Studio Gouda. En ja, we gaan weer mooie muziek draaien. Een mooi Nederlands nummer. En dat doen we met De Sprong in het Duister van Peter Koelewijn. MUZIEK

een echt jaren 50 plaatje hier op Radio Lord. En No Particular Place to Go en Chuck Berry. En dit is The Moondance en Van Morrison.

0: prachtig nummer, The Moon Danced van Van Morrison.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: We doen even een uitstapje in de jaren 80. Een Female Intuition, Mai Tai.

0: Queen de Easton en For Your Eyes Only hier op Radio Emmeloord. Wonderful
1: Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, inderdaad, u luistert naar Radio Emmeloord. En ja, we vervolgen het programma met Earth and Fire en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Ja, u bent afgestemd misschien via de AM of via DAB+, of gewoon via het internet. En dat was Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. En dit is...

0: Ja, dat was Spooky van Dusty Springfield.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Ja, we gingen terug naar 1978 en we draaiden Barry Manilow met zijn Coca Cabana. En ja, ik moest opeens denken, dat was natuurlijk het laatste jaar dat Radio Mi Amigo vanaf de MV Mi Amigo uitzond, hè, want later hadden ze dus een eigen schip. En ja, dit plaatje werd ook veel gedraaid, hè? Coca Cabana van Barry Manilow.

was Dana met All Kinds of Everything uit 1970. Een prachtig jaar voor muziek natuurlijk. Hè? En we draaien gelijk nog iets uit 1970. My Way en Samantha Jones.

0: was My Way van Samantha Jones.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we hadden net Sheena Easton met For Your Eyes Only. Hè? Dat is natuurlijk zo'n Bond-song. Maar deze ook, Skyfall en Adele.

gaaf nummer, Adele met Skyfall. Beetje James Bond sfeer. En ja, we draaien even nog even door. We hebben nog 9 minuten geloof ik. En we hebben Brian Ferry en Roxy Music en Love is the Drug.

Blijver en Roxy Music hier op Radio Emmeloord. En ja, dan komt er alweer een einde aan het programma hier vandaag van Studio Gouda. Ik bedank jullie voor het luisteren. Volgende week zijn we weer terug op dezelfde tijd. En dat is maandag van 3 tot 5. Het is veranderd, hè. En donderdag ook van 3 tot 5. Ik zou zeggen, stemmen jullie weer af op AM 747 of op DAB+ of via www.radioemmeloord.nl. En ja, als je contact wil, als je wilt schrijven naar het programma, naar mij dus, dat kan via studio@radioemmeloord.nl. Dat is het e-mailadres, hè. Nou, het programma zit erop. Ik ga wat anders doen. En ik zou zeggen, nog een hele mooie dag. En we draaien de Man of Action.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dachten zomaar bij ons eigen, bij onszelf of bij elkander. Maakt niet uit. Wij dachten gewoon, het is een mooi moment voor een leuk dansje. The Old Fashioned Way van Charles Aznavour.
1: Peter Engelsen.
0: Met de opener van Happy the Peppy voor vandaag hier op Radio Emmeloord.

weer zo'n plaatje waarvan je denkt, ik was hem al bijna vergeten, maar wij halen hem weer even boven de tafel. Hij zat onder de tafelpoot, maar nu ligt hij op de draaitafel. Robbie Williams was het met Come Undone. En over vergeten plaatjes gesproken, zometeen, en dat zal zijn over zo'n kleine 20 minuten, dan gaan we luisteren naar de vergeten jaren 60 plaat. En dat zijn af en toe echt wel hele leuke plaatjes. Zometeen meer hierin.

alvast nog eens lekker op je xylofoontje spelen. Het mag hier op Radio Emmeloord. En dat deed je op de muziek van ATC Around the World. Maar het was beter.

bijzondere hitherinnering, dat kun je wel zeggen. Het is alweer 4 jaar geleden dat hij in de hitlijsten stond. Deze plaat van de Swedish House Mafia en The Weeknd, The Moth to a Flame. We gaan heel snel richting de 60s, een beetje laat inmiddels al, maar we zijn nooit te laat voor de leukste plaatjes die je al een klein beetje vergeten bent.

jaren 70 wist ze helemaal naar haar hand te zetten op muziekgebied. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Later ook bekend van de Coming Arts. Maar dit was iets puurder, dachten wij zo.

Os leidend en dat wordt nog altijd gedraaid op feesten en partijen. Maar als je het echt lekker origineel wilt doen, dan pak je deze van Richie Valens, La Bamba. En dat is, zoals ze het in België nog altijd noemen, de muziek van de kusjesdans.

edities, heel veel versies van dit plaatje zijn er aanwezig in de studio hier. Maar deze die werd nog altijd met genoegen gedraaid in de jaren 80. Want toen stond zij na Breakaway met deze plaat als tweede hitnotering in de hitlijsten. Wereldwijd en zeker ook in Nederland. Haar

Omdat de nootjes op de radio bij voorkeur opgewekt zijn, hebben we deze nog eens een keer uit de kast geplukt. 3 jaar geleden een hit voor Pnauw en Galit. The Way, The Hard Way.

Je moet het er zelf naar maken. Een huis is geen thuis, maar je moet het zelf leuk maken door de slingers op te hangen en gewoon lekker een muziekje op te zetten. A house is not a home. En zo steek je er ook nog eens wat van op bovendien. Radio Emmeloord neemt je mee terug met The Scorpions.

0: is 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van het melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niet meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. Vanuit Eindhoven waren ongeveer 250 militairen uit 12 landen opgestegen. Hulpdiensten zijn bezig met een grote reddingsactie. 4 parachutisten zijn inmiddels bevrijd, onder wie 3 zwaar gewonden. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
3: Welcome to Bob's 60.

0: Yeah, rock and roll, baby. Rock and roll from Don Lang and the Frantic Five. School Days, Ring Ring Goes the Bell. Originally by Chuck Berry, that version from 1957. Good stuff, too. Getting out of here with Buddy Merrill, Leslie Merrill, and the song Lover by the Utah American guitarist. Born in 1936, and this piece of music was used quite extensively by Radio Veronica and appears on the album Holiday for Guitars album. Yeah, there you go. Better say hi to Julian Cope, Sharon Barry.
1: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niet meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. Vanuit Eindhoven waren ongeveer 250 militairen uit 12 landen opgestegen. De hulpdiensten zijn bezig met een grote reddingsactie. 4 parachutisten zijn inmiddels bevrijd, onder wie 3 zwaar gewonden. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Welkom bij het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. We zitten in de maand september in de afdeling speciale thema-uitzendingen. En dit keer is het thema Bob Dylan. Onder mij hoort u van het album Nashville Skyline, het instrumentale nummer Nashville Skyline Rag. Bob Dylan, er zijn geen superlatieven te vinden om de betekenis van deze man voor de muziek te bedenken. Daarom slechts één ding wat ik maar daaruit ga lichten en dat is deze. In 2016 ontving hij de Nobelprijs voor de poëzie, voor de literatuur. En die verspreking naar poëzie, ja, dat komt omdat de Nobelcommissie zei van ja, zijn liederen zijn pure poëzie. Maar de rest laat ik maar aan het Nobelcomité over. We gaan beginnen met de grootste hit van Bob Dylan in Nederland, Like a Rolling Stone.

Like a Rolling Stone, dat was Bob Dylan. En u gaat het komende uur heel veel Bob Dylan horen, maar ook nummers van Bob Dylan die gecoverd zijn. Want misschien nog wel meer dan alleen zijn eigen nummers, zijn ook heel veel nummers door hem geschreven, gecoverd of door andere andere manieren ingezet voor hun carrière. En hoewel het programma 1960 tot 1975 bevat, zit er bijvoorbeeld ook een nummer tussen wat door Adele werd gezongen. To Make You Feel My Love, waarmee ze in Nederland doorbrak. Ook dat is een compositie van Bob Dylan. Nu van de LP John Wesley Harding, I'll Be Your Baby Tonight.

Bob Dylan was bijna een hoofdleverancier voor mooie nummers van de band The Birds met Roger McQueen. Natuurlijk vooral bekend van het nummer Turn, Turn, Turn. Ook My Back Pages, ook een compositie trouwens van Bob Dylan. Maar dit was oorspronkelijk uitgebracht door Bob op het album Another Side Of uit 1964. Maar deze uitvoering van The Birds is ook prachtig. Maar even een nummer van de meester zelf. Subterranean Homesick Blues.

Met deze Bob Dylan compositie was de eerste hit van Stevie Wonder in Nederland geboren. Blowing in the Wind. En hij kwam meteen tot de 9e plaats in de Veronica Top 40. Het hele levensverhaal van Bob Dylan vertellen in dit programma, dat zou A. te veel woorden kosten, B. te veel tijd en C. veel te weinig ruimte geven aan de muziek van Bob. Dus dat gaan we allemaal niet doen. Er is een prachtige Wikipedia pagina in het Nederlands over de hele geschiedenis van Bob Dylan. En daar kunt u alles rustig nalezen. Een klein stukje van die geschiedenis toch dan even. Want Bob ontbrak zijn studie, gaf hem eigenlijk op, begin jaren 60, om te zingen aan het ziekbed van Woody Guthrie, een van zijn idolen. Woody zou uiteindelijk in 1967 overlijden. Hij maakte in 1962 een liedje voor hem, Song to Woody, en het stond op zijn eerste LP.

Amsterdamse band The Hunters. Ze zouden een groot hit hebben met het nummer Russian Spy and I. Maar ze begonnen hun carrière in 1965 met hun eerste single. En de A-kant daarvan was Mr. Tambourine Man. Het werd zelfs een top 40 notering, maar wel gedeeld met The Birds. Want in die tijd werd er nog op titel en niet op band gescoord. En een grote kans is dat die hit voor The Hunters vooral steunde op het geluid van The Birds. De B-kant van die single was ook een Bob Dylan creatie. It Ain't Me Babe. En nog even in Nederland te blijven. Wel weer een nummer van de meester zelf van Bob Dylan. Maar ook destijds nog vertaald voor Boudewijn de Groot. Er komen andere tijden. Het origineel is natuurlijk The Times They Are A-Changin'.

Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

weer een creatie van Bob Dylan. Uitgevoerd door Manfred Mann, de Mighty Quinn, en een groot hit van ze. 9 februari 1963, een straalbezopen tabaksplanter uit Maryland, William Devereaux St. Singer, loopt in een hotel binnen in Baltimore en mishandelt daar diverse personeelsleden. Onder andere ook Hattie Carroll, een 51-jarige moeder van 11 kinderen. Zij wordt zo erg mishandeld dat ze eraan overlijdt. En Bob Dylan, begin jaren 60 ook, zeer actief in de burgerrechtenbeweging en onder andere zingend bij de I Have a Dream toespraak van Martin Luther King, maakt daar een protestzong over. Want het vervolg op die moord is werkelijk verschrikkelijk walgelijk. Luistert u naar The Lonesome Death of Hattie Carroll.

It's All Over Now, Baby Blue. Ook weer een creatie van Bob Dylan, uiteraard, want je hoort alleen maar nummers van Bob Dylan in dit programma. Maar nu uitgevoerd door de formatie Dem. Ook weer bekend van vele andere groothits uit de jaren 60. De meester zelf aan het woord. Uit 1969, een nummer 16 notering in Nederland. I Threw It All Away.

Joan Baez, een zeer belangrijke vrouw in het leven van Bob Dylan. En zij maakte een LP met allemaal liedjes van Bob Dylan. Een dubbel LP zelfs, Any Day Now. Je hoorde Love Minus Zero No Limit, een nummer oorspronkelijk in 1965 uitgebracht door Bob zelf op het album Bringing It All Back Home. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze speciale uitzending in de september-serie over Bob Dylan. En dat allemaal ter gelegenheid van het 17-jarig bestaan van dit programma, het Muziekmuseum. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u het mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat die heel bekend is geworden van The Birds, maar ook weer origineel van Bob Dylan. En we draaien het origineel, Mr. Tambourine Man. Graag tot volgende week met de volgende thema-uitzending van dit jaar.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan, omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is de Disco Show. Op Radio Emmeloord. Via DAB Plus en het internet. Met Kees Koopman.
1: Jazeker, daar zijn we weer, lieve luisteraars. Heel erg welkom bij een nieuwe aflevering van onze Disco Show hier op Radio Emmeloord. Ja, alweer een weekje voorbij, hè. Het gaat gewoon ontzettend hard en ik roep het al zo vaak. Voor je het weet, zit je onder die kerstboom. Volgens mij zitten we nog een dag of 100, volgens mij. Heb ik dat van de week ergens voorbij zien komen. Voor de kerst, ja. Oh, wat een ellende, ja. Dat was het overigens vandaag ook. Ik weet niet hoe het weer in Emmeloord was vandaag, maar ik heb in het westen gezeten en alleen maar regen gehad, aan alle kanten. Ja, ik moet dat toch altijd even melden, hè. Maar er is hoop. Er gloort hoop aan de horizon, lieve luisteraars. Want vanaf volgende week gaan we weer naar een nazomer. Met mogelijk temperaturen van 25 graden of zelfs meer. Ja, heerlijk. Helemaal goed. En dat dan even volhouden tot de kerst. Ja, dan gaat het erop blijven. Goed, we begonnen met I'm So Excited van de Pointer Sisters, natuurlijk. Ruth, Anita, Bonnie en June, dat waren de vier die de Pointer Sisters begonnen. Maar ten tijde van hits zoals deze was Ruth al afgehaakt en waren ze nog een trio. En met die drie hebben ze ook bijna alle grote hits gemaakt. Deze kwam overigens uit 1984. En we gaan verder met Jenny Burton en Bad Habits.

Lekkere muziek van Cool and the Game, Get Down on It. Beetje uit hun begintijd, jaren 1980 zo'n beetje zijn ze begonnen en ook hits te maken. Ladies Night was hun eerste in de hitparade en deze kwam uit 82, Get Down on It. En kwam op nummer 8 in de top 40, helemaal goed. En daarna volgde er nog een ongelofelijke lijst van heerlijke nummers. Datzelfde presteerden de Four Tops. Maar die hebben een paar levens gehad en dit was wel hun laatste leven. Maar wel een heerlijk nummer. De Loco in Acapulco.

Ja, lieve luisteraars, hoe mooi wil je ze hebben? Zou ik zeggen, ja, ze zijn allemaal mooi, hè, van Earth, Wind & Fire. Maar deze is toch wel van uitzonderlijke klasse. Fantasy natuurlijk. En daarvoor hadden we de Four Tops met Loco in Acapulco. Helemaal goed. Het is rustig met de verzoekjes vandaag. Oh nee, daar komen we even twee binnen. Ja. Ook al. Nou ja, goed. Dat komt goed. Maar er zijn wat mensen op vakantie, heb ik begrepen. En ja, je weet maar nooit of die dan überhaupt ook kunnen luisteren. Komt helemaal goed. Wij gaan lekker verder. Met een heerlijk disco-nummer. Zo'n nummer wat je ja, op zo'n dansvloer even opzet en dan daar niet meer afkomt. Dan gaat die DJ daar zo een beetje mee mixen. Prachtig. Dit is Chemise. And she can't love you.

up-tempo, lekker vrolijk. Dat is een beetje wat de disco is natuurlijk. En dat was Liquid Gold en Dance Yourself This Year. En daarvoor hadden we Chemise met She Can't Love You. Ja, lieve luisteraars, dat ik hier het programma zat voor te bereiden van de week. Toen dacht ik, ja, je kunt nou wel elke week dom plaatjes zitten draaien. Maar misschien moet je ook eens een stukje educatie erin brengen. Je moet misschien de mensen eens vertellen over wat dingetjes. En ik denk, ja, dat ga ik maar eens even doen. Dus ik ga jullie vertellen over het feit dat de jaren 80 veelal gezien wordt als het beste decennium voor wat betreft de muziek. En dat heeft een reden. Ja, ja, dat wist je niet, hè? Want dat is echt zo. Want begin jaren 80 kwam er een instrument op de markt die de hele popmuziek veranderd heeft. Absoluut. Tot die tijd was er nog disco, wat vooral in de studio gemaakt werd met allerlei prachtige samples en zo. En vanaf 83, 84 veranderde dat. En dat kwam doordat er een nieuw apparaat op de markt kwam, een nieuw muziekinstrument. En dat was de Yamaha DX7, ja. En de Yamaha DX7 was een synthesizer. Hij is er nog steeds, overigens, in een iets andere versie. Maar en een synthesizer, die was er al wel, maar meer voor geluidjes te maken. Maar Yamaha presteerde het om daar een soort van keyboard van te maken. En dat was de reden dat heel veel bands dat gingen gebruiken. En dan zeg je, ja, hoe klinkt dat dan? Nou, dat heb ik even, eventjes mijn telefoon uitzetten, geloof ik. Ja, zo. En ik ga jullie even wat stukjes laten horen. Hier, deze bijvoorbeeld.

Ja, Harold Faltermeyer en Axel F. gemaakt met de DX7. En zelfs toen er een actie kwam voor USA for Africa. En de grote hit die daaruit voortkwam was natuurlijk We Are The World, gemaakt met dat instrument. Luister.

Ja, mooi hè. Het kwam helemaal uit dat instrument. En ja, toen dacht de disco, ja wacht eens even, maar dan kunnen wij hem ook gebruiken. En vooral Casey en zijn Sunshine Band, die heeft hem veel ingezet. Veelvuldig, dat was waar ik op zoek was. En luister maar naar Give It Up.

Ja, en toen komen pas de drums en de gitaren erbij. Maar dat hele eerste stuk is de DX7. Dus één artiest die heel veel nummers ermee heeft gemaakt, gaan we nu naar luisteren. En dat is Whitney Houston, The Greatest Love of All.

twee nummers die gemaakt zijn met de Yamaha DX7. Dead or Alive was wat je zo net hoorde, You Spin Me Around. En ja, die DX7 werd door Stock, Aitken en Waterman veelvuldig gebruikt. En daarvoor The Greatest Love of All van Whitney Houston, die op bijna al haar nummers daarop gedaan heeft. Maar als je naar de lijst kijkt van nummers die daarmee gemaakt zijn, die is oneindig. En heden ten dagen is die synthesizer natuurlijk niet meer weg te denken uit de muziekwereld. Goed, nou, dat wou ik jullie even meegeven. En wij gaan weer verder met de normale disco. Oh ja, dit was toch ook wel redelijk normaal, wil ik zeggen. We gaan naar ja, de disco van Nederlandse bodem, natuurlijk. Ella Driessen en Lily Day Jackson. Zij waren het gezicht van Spargo. Dit was hun allergrootste hit, nummer 1 geweest.

Ja, heerlijk nummer van Spargo natuurlijk, You and Me. En wij gaan even naar de verzoekjes. En ik begin bij die van Niek. Die staat al eventjes. Aan het begin van het programma zelfs al. Maar Niek had mij twee opties gegeven. En ik heb heel lang moeten nadenken van... welke zal ik nou toch echt nemen? Allebei maar eens geluisterd. de ene die kende ik wel. Dus ik heb maar voor de ander gekozen. Niek, daar komt-ie. We gaan naar de show. En die komt van Dark E. Fresh.

even twee tegenhangers bij elkaar gezet. En ook weer even om in het goede spoor te komen, zullen we maar zeggen. Maar wel een heerlijk nummer. En we hadden het natuurlijk over Donna Summer en I Feel Love. En dan vooral in de Black Remix. En de show van Doug E. En nog iemand, ja. Ik heb hem van mijn scherm af, dus ik weet het niet meer. Maar dat was degene die ervoor zat. En als je dan op je teller kijkt, dan zie je dat je nog precies een minuut hebt. En nou, ik zou zeggen, knap getimed, Koopman. Maar daar kun je weer helemaal niks mee. Nou ja, ik heb daar fillers voor, zo heet dat. Ja, kijk. Die worden dan gebruikt als achtergrond en ja, maar het is vooral om de fouten van de DJ te verbloemen, hoor. Dat is echt waar, ja. Goed, lieve luisteraar, dit was het eerste uur van de Disco Show op deze donderdag. Hier op Radio Emmeloord. Wij gaan op naar het nieuws van 9 uur. Daarna loeien we lekker weer het tweede uur. Met de VIP-platen natuurlijk. En verzoekjes, want die heb ik ook nog staan, zeker. Zie je zo.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan, omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

in het tweede uur van de Disco Show, lieve luisteraars, die we begonnen met La Bionda. Eentje voor jou en eentje voor mij. Ja, het is, ik heb het al eens eerder gezegd, de geruchten gaan dat ze 6 weken gedaan hebben om die tekst te leren. Maar uiteindelijk is het gelukt. En daarmee hadden ze in 1978 een hele grote hit. Twee broertjes uit Milaan. En die heet ook gewoon Bionda. Dat kan ook nog. Goed, wat gaan we doen? Ja, we gaan natuurlijk straks naar de VIP. Maar tot die tijd heb ik nog wat verzoekjes. En die eerste daarvan die ga ik even wegwerken. Want dat was ook al even geleden. Dick, dankjewel voor dit heerlijke nummer. Wij gaan naar Rasputin van Boney M.

Shack Attack, zo heet de formatie. Het is een beetje jazzy, het is funky en ik heb het alles vaker gezegd. Hier in dit programma, ik heb ze een aantal keren mogen zien en het is absoluut geweldig. Als je een keer de kans krijgt, doe dat dan, want ja, je zwijmelt er helemaal bij weg. Echt heerlijke muziek. En daarvoor het verzoekje van Dick en dat was natuurlijk Boney M en Rasputin. Goed, lieve luisteraars, ja, ik moet jullie toch even op de hoogte stellen van wat belevenissen deze week, want afgelopen maandag ben ik in de RAI geweest, in de IBC, zo heet het officieel. Maar het is een internationale beurs voor broadcasting, voor ja, radiostations en televisie en weet ik het wat. En ja, ik moet je zeggen, als ik daar rondloop, dan ben ik een kind in een speelgoedwinkel of in een snoepwinkel. Het is echt ongelooflijk wat daar staat aan prachtige spullen. En nou ja, ik moet zeggen, ik heb daar toch wel weer wat nieuwe dingen gezien. Het is natuurlijk ook bedoeld voor onze nieuwe omroep straks, waar we ook weer, ja, toch weer wat dingen nodig hebben. Maar als ik daar dan rondloop en ja, dan dacht ik, ik sluit niet uit, ik sluit niet uit dat er ook hier een kleine verbouwing gaat plaatsvinden. Ja, ik dacht, ja jongens, zeker. Wat de mogelijkheden allemaal weer meer zijn, dat wil je niet weten. En ik vind dat mooi, dus nou ja. Goed, we gaan weer even de dames plezieren. Hoewel ik weet dat de heren ook erg leuk vinden hoor. Vaste gasten in onze disco show, hier is Modern Talking natuurlijk. You're my heart, you're my soul.

Ja, dat was Central Line en Walking into Sunshine. En daarvoor natuurlijk Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul. Ja jongens, we zijn op weg naar de VIP-plaat. Daar gaan we nog even twee nummers voor draaien. En één daarvan is natuurlijk Ricky Ashley.

Kelly Marie uit 1980, Feels Like I'm In Love. Ja, dat kun je zo eens hebben, hè? Zeker. Niks mis mee met dat hele gevoel. En zij had er een grote hit mee. En wij draaien hem natuurlijk graag in onze disco-show. Goed, lieve mensen. We zijn inmiddels alweer eventjes over 9:30. En dat betekent dat we toe zijn aan onze VIP-platen. Jazeker. De afdeling waarin ik altijd roep dat we toch eventjes stil moeten staan bij de mensen om ons heen die ons dierbaar zijn, waar we van houden, die altijd voor ons klaarstaan. En daar moeten we eens even rekening mee houden. Daar moeten we toch eens even aandacht aan besteden. Er is zoveel ellende op de wereld. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen en te vertellen. En dan is het fijn dat je mensen om je heen hebt die in je geloven, die er altijd voor je zijn. En dat is waarom ik het altijd even roep en waarom we daar dan ook even wat speciale muziek bij maken. Nou, dat gaan we natuurlijk vanavond ook weer doen. En ik heb een heerlijk nummer uitgezocht, 100% zeker weten. Hij is al een keer eerder voorbij gekomen, weet ik. Maar dat is niet erg, want je hoort hem niet elk uur. En deze plaat past absoluut in onze VIP-afdeling. We gaan naar Enya.

Heerlijke nummers, dacht ik zo, in onze VIP-afdeling. Onze very important person in ons leven. The real thing and you to me are everything. Het is maar dat je het weet. En daarvoor zat natuurlijk het prachtige nummer van Enya. En het Orinoco Flow. Ja, heerlijk. Goed, wij gaan weer even over tot de orde van de dag. En dat is dan weer de disco-muziek. Ja. En dat gaan we doen met Tavares. En hun allergrootste hit. 1976 was het. Heaven Must Be Missing an Angel.

Nogal eens van naam is veranderd. De Spinners, daar zijn ze ooit mee begonnen. Maar dan hebben we het al over de jaren 50. Toen werd het de Motown Spinners. En uiteindelijk zijn ze nog steeds bezig als de Detroit Spinners. Maar met 18, 19, 20 verschillende bandleden kun je nog eens een keer wisselen. Hè. Ze doen het nog steeds. Optreden bedoel ik dan natuurlijk. En een beetje zingen. En dit was wel een van hun grootste hits. Working My Way Back To You. En daarvoor natuurlijk het heerlijke nummer van Tavares. Goed, wij gaan naar, eens even kijken, een van mijn favoriete films en daarna een heerlijk nummer van Lou Rawls.

Ja, de heerlijke muziek van Lou Rawls. En ik vind dat een prachtige zin die, waar hij mee begint in dit nummer. You never find, as long as you live, someone who loves you the way I do. Ja, prachtig. En ook heerlijk gezongen. En daarvoor hadden we de Summer Nights natuurlijk van, ja, mijn favoriete film, hè. John Travolta en Olivia Newton-John. Ik ben absoluut geen filmkijker, maar deze heb ik... Ik weet het niet. Heel veel gezien in ieder geval. Blijft altijd leuk. Goed, lieve mensen, we zijn aan het eind van onze disco show op de Radio Emmeloord. Op deze donderdag, de 17e september alweer. En ja, ik ga afscheid van jullie nemen. Maar niet voordat ik jullie bedankt heb voor het feit dat jullie überhaupt wilden luisteren. Ja, ik bedoel, zonder jullie heb ik hier ook niks te zoeken. En ja, ik vind het altijd weer heel erg leuk om te doen. Ik vind het moeilijk om afscheid te nemen. Nou, daar gaan we het nu even over hebben met Gloria Gaynor. Heb een fijn weekend. Wordt mooi weer. Tot volgende week. Bye bye.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studentes in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheids